0: De Speerstory op jouw radio.
1: Panica op tot Kukenaam, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Die jouw statie top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die statie waar jij zat maakt.
3: Jouw
0: statie. Ladies and gentlemen.
3: Jouw statie.
0: Please welcome.
4: Die baas van die plaats.
3: Jouw statie.
5: Missie, zoals jij daarvan houdt.
6: Zoals

0: Sagter, dadelijke dief, dief, dief, dief.
1: Sokken, toef, toef, wadi, wadi, toef, toef, binnen in mijn hoef, toef, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Zijn leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschijn. Hé, papa. Hé, vrouw, ze had ze leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschijn.
1: Trek op hem, trek op hem. Kap, kap, kap, kap.
2: Zachter door de gedief, dief, dief, dief.
3: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, banana, my hoof, doof, give my bikkie.
4: Hier is jij nummer 1 op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
5: Elke zaterdag aantrek ons die dansschoenen aan op Sofitek tussen 8 en 12. Maak zeker, jij mist niet.

0: Sagter, dadelige duf, duf, duf, duf.
1: Makke toef, toef, wadie, wadie, toef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bekie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Toef, toef, toef, toef.
2: Jou stasie. Jou stasie.
1: Met lekker toef, toef.
2: Jou stasie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoof zou staan.

0: sagter dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Wakker duf, duf, wari, wari, duf, duf, binnen in mijn duf, duf, gee my bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jouw stasie. Yo, Stassi.
3: Ladies and gentlemen.
4: Yo, Stassi.
3: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
4: Yo, Stassi.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: lekker duf, duf, duf, duf. Motherfucker, duf, duf, wadi, wadi, duf, duf,
1: binnen in mijn duf, duf, gee my bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.

0: mijn mooi. Bokkaje leek goed vandaan, bokkaje is mijn mooi.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
3: Missie, ze zie jij daar van uit.
4: Ze

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zo staat.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoof zou staan.

0: Yo, Stasie.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zou staan.

0: sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen mijn doef, doef, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker doef.
2: Jouw stasie.
3: Jouw stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Sagter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen in my hoof, doof, geef my bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Jouw stasie. Jouw stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jouw stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jouw stasie.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Missie, soos jy.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.

0: sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen mijn doef, doef, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker doef.
2: Jou stasie.
3: Die Jou Stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
4: Jou Stasie.
5: Ladies and gentlemen.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maak dat die dans naar die stof zo staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

0: Sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Motherfuckers, hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen mijn hoef, hoef, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daas aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: En dit gaan ons ook natuurlijk daarna onze drie in een rij toe, wat ik nou voor jou gaan doen.
1: Dat voor je drie in een rij op jouw stas.

0: soek uur.
1: Dis so lekker om julle keuses van musiek te speel. Jy kan sien in watter rigting party mense gaan en watter musiek van hulle hou. Dit is heerlik om julle almal so te leer ken. Dire Straits met Walk of Life, dan Queen met Rick Ashley en Michael Jackson met Can't Fake the Feeling Beat. Dis daai liedjie wat hulle so drie in mekaar op mash. Dan Hathaway met What is Love, BZN met Amor en Susie Quattro made Stumbling In.

bagasieboks ingesluit. Perfek verwerk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervalloy. For the thrill of the ride, Honda.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteide. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met een vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in een tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in een japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nummer 1.

0: Dat is een hardwerkende man van Appel. Hartelijke goeiemiddag aan jou en 9 minuten oor 2 hier op hierdie vrijdag. Ja, dis na week 12 juni. En alles met die complimenten van Namibian Clearing Agency. Lekker om samen met jou te wees en lekker om samen met jou te keir. Ons bring vir jou weer die verkeer. Ons gemaak en draai in boermuziekwereld. Ons bring vir jou die biekie liekie. Ons gesels met jou sommer oor diekies en daaikies. En ons keir net lekker samen vir die volgende 2 uur. So ek hoop jy gaan het geniet soos ek het geniet. En jy is natuurlijk op die stasie waar jy natuurlijk nummer 1 is. Ja, het jy gestaan te viertje aangesteek op die donderdag. Vanoggend was versoektyd gewees op Debbie se program en vanavond dan tussen 7 en 9 kuier Johan Brand saam met jou met versoektyd, wat natuurlijk een van ons baie bekende en gewilde programme is. So kyk uit vir daai enetjie, jy gaan nie spyt wees nie. Het gaan 'n lekker kuier wees. Vanoggend was 'n trend chaos met top liedjies wat gekies is op TikTok en op Facebook op ons playlist hier op WhatsApp, so dit was omtrent een lekker bezigheid. Kom ons betaal die rekeninge net daarna jou weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waan minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleveringsmotorfiets, slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Berger Vallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: By Pontra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Pontra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Pontra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Pontra Science, sedert 1967.
4: Jou stasie weer.
0: Uit ons loog na die weersake vir môre, natuurlijk die 13de juni, Pretoria 10:24, lekker sonskendag daar, so ook in Johannesburg op 21:10 in die oggend. Kaapstad steeds koud, hulle sê geen reën nie, vandag, ja, die sonnetjie het actually geskyn, maar het het vannacht omtrent hard gereën. Môre is 10 met een maximum van 16. Durban 18 tot 20, bewolk met reën. Bloemfontein bewolk met sonskyn op 9 grade, maar ysig koud in die oggend op een minimum van 2 grade die oggend. Polokwane 10:24, Appington 6:19. Port Elizabeth 10:16, bewolk met reën daar, en Oos-London ook 12, maximum 18 grade, bewolk met reën. Kaapstad môre 16 grade.
5: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
6: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Dan zou jouw gezelschap 24 uur dag, 7 dagen week op jouw stasie.
1: Dan zijn 38 minuten over 2 in de middag en tijd voor ons 3 in de rij. En dat is natuurlijk een gedeelte waar ik voor jou 3 boerenmuzieknommerkies speel. En dan geniet jij dit en krijg die naweek geest om in die gang te komen hier op jouw gunsteling radiostatie. Maar niet vergeet, hier bij 20 uur se kant, 20 uur 3, breng ons voor jou jouw biekie liekie, waar ons voor jou een gedeelte van een liekie speel. En jij kan van mij laat weet, wat is die liekie se naam en wie is die kunstenaar? Maar om 3 in jouw niche, maar van nou eerst jou 3 in een rij.
2: Tijd voor jou 3 in een rij op jouw stasie.
1: Dankie leerveteraan, daarso vir my knipoog en my harkie wat jy gestuur het. Ja, jy moet dit stuur, ons daai geldjies nodig. Daai persentjies wat jy stuur is alles wat in die maatskappy ingeploeg word om te kan doen wat ons doen. En ek wil dit bysê dat jou stasie is 18 personeellede wat almal hierdie stasie behartig vir die liefde van die saak. So daar's geen betalings wat gemaak word aan hulle nie en dit is alles ten bate vir julle om te doen wat ons doen. So ek moet sê ja, maar dit is baie nice om so lekker span met mekaar te hê. Fanny se vastrap, die Gala Polka en Jan Liep en Jan Lap van Brein Nieuwoud hier op jou gunsteling radiostasie. Spesiaal vir al die boeremusiekliefhebbers en as jy besig is om 'n tank te bou, hierdie is kwai vir jou.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrowhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Jou stasie

Goedemorgen jou, baie welkom. Kwart oor vier is op Harties FM. Is ingeskakel ook die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio. En is dit om huis toe te gaan. Dis huiswaarts aan met Dain hier op jou gunsteling radio. Baie welkom.

Wij dank je dan, Etienne Smith. Ons gastheer geweest vandaag weer eens met Midday Magic. Elke weeksdag van 1 tot 4. En Etienne werd ook een beetje gezelschap gedaan met Willem Botha vanmiddag. Wij dank je, Etienne, voor jouw gezelschap. En natuurlijk dat je ons luisteraars gezelschap gehouden. Nou ja, toe. Vanmiddag in mijn programma Meer Muziek is gezels. Dat is niet woorddraai, nie, of is dat een woorddraai? Het is me toch woorddraai speel vanmiddag. Dat moet ons woorddraai speel. Maar daar is 5 uur weer vir jou nuus. En dan het ons net so na 5 streeks weer. Ek dink ek gaan die woorddraai bietjie later maak. Maak die woorddraai so 4:45 vanmiddag. En dan 5 uur het ons nuus. En dan net na 5 het ons gevindig vir jou die wat ons noem die weer. Dis die streeks weer. Wat die weer gaan doen in jou streek die naweek. Dan het ons tussen 5 en 6 nuwe vrystellings Vrydag. Al die nuutste Afrikaanse muziek wat vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. Dit is wanneer jy kan luister dan tussen 5 en 6. So meer muziek is gesels. Ons gaan nou wegval. Ons gaan kyk wat met die verkeer aangaan. En dan gaan ons een draakje maak by die Markplek. Dan kom ons terug met muziek. Hier op jou Gunsteling Radio.

zonder woorden, een hartje is stom. En jij is een woorden waar dromen nog blom. Ik groet zonder woorden, een hartje.

SFM Nuus. Zalig, goeiemiddag aan jou. Dit is op die kop 5 uur. Dit is tijd vir jou nuus op Hartie SFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: Nieuwe Vrijdag, de Sardis FM. Ook rechtstreeks op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Elke zaterdag, wel, elke zaterdag ook. Want ook morgen, als we maar nu over morgen praten, want we praten over vandaag. Nieuwe Vrijdag tussen 5 en 6 namiddag op die zenders van Hardis FM. Hierdie is uitzending wat er live wordt, ook op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio daar in die Weeskaap. Welkom aan ons luisteraars van recht oor die wereld. Baie mense wat ingeskakel is op vrijdag. Land door, wat is niet op die Afrikaanse muziekfront? Hier is nu weer een keer van Drooms en Droom in Bernice West. Baie interessant om te zien. Hulle het besluit om een beetje saam te spannen en iets te brengen naar die platform toe. Dus Drooms en Droom in Bernice West met Toelaat. Net hier op Jurgen Sling Radio.
1: Pas geland en kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

0: Prachtige in daar, prachtige nieuwe liedje van die groep Hartklop, Droomvanger. Splinter in Kraakvaars hier op je gunsteling radio. Nieuwe vrijstellingsvrijdag, elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Omdat die muziek wat jij in hierdie programma hoort niet noodwendig reeds deel is van die Harties FM speellijst nie. Jy mag my natuurlijk help om die muziek te kies en te beoordeel vir die speellijst. Hier vir my in die atelier een WhatsApp te stuur na 061-511-2602. Sê net vir my, jy hou van die liedjie of jy wil graag even op die speellijst kom. Geef ons die kind na sy naam en van, sowel as die titel van die liedjie. Nou, morgenmiddag tijdens die program die Focus Logic Top 20. As jy die betrokken liedjie weer hoor, morgenmiddag tussen 3 en 5, dan weet jy is reeds deel van die speellijst. En dan kan jy hom aanbeveel om deel te raak van die Top 20. Maar ek sal morgen vir jou verduidelik wat daar die procedure is wat jy volg. Jy gaan vir my e-post met stuur, maar dit sal ek morgen verduidelik. Ons kom by nog een nieuweling. Oor ons wil allemaal droom, lyk my deze dag. Hier is Tasha ook, Tasha, een kunstenaar met een nieuwe liedjie genaamd Droomland, Splinterniet en Kraakvaars hier op Nieuwe Vrijstellingsvrijdag.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: Nieuwe vrijstellingsvrijdag hier op jou gunsteling radio. Dit is 11 minuten voor 6. Jamie Fine heeft ook weer een nieuwe enetje uitgereikt. Ik ga jou luister gee na hom, as jy hom graag wil deel word, of laat sien, deel word, wil deel word van die Harties FM speellys, stuur vir my WhatsApp in Erleen, 061-511-2602. Nieuwe vrystellingsvrijdag, hier is Jamie Fine met Everything Led Me To You.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: prachtige nieuwe in de hand van Chris Rey en Jean Bester. Tijd en Gis. Breng ons bij ons laatste nieuwe vrijstelling. Hier de nieuwe vrijstellingsvrijdag. En daar is nog zo enkele nieuwe snitten van vrijgesteld. Maar onthou om te luisteren naar die Focus Logic Top 20. Morgenmiddag tussen 3 en 5. Dan zal ons voor daar die nieuwe muziek speel. Of nieuwe vrijstellings wat je nog niet gehoord hebt, niet? En dan ook natuurlijk mag jy hulle aanbeveel vir die top 20. Dit is ons laatste nieuwe vrijstelling vir vandag. Armand Joubert met een liedje genaamd Proe. Splinter niet en kraak vast op jou radio.
1: Pas geland en kraak vast. Net hier op Hardies FM.

SFM, Nice. Dat is hartelijk goed, Antonio. Dat was zo pas 6 uur. Dat is eindelijk nou net op die kop 6 uur. Dus dat is Nice in Afrikaans. Hier op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

0: ons kyk vinnig na die weersituasie, of eerder die verkeer, moet ek sê, die weer het ons na gekyk, en het gevinnig na die verkeerssituasie, die verkeersverslag wat aan ons verskaf word, dier iTraffic, hier is die laaste een vir die dag. Gauteng, die N1 Daniëlberg snelweg in een noordelike richting, dus die afrit van Rigelweg, daar is dit die R50, een stilstaande voertuig op die N1, in een noordelike richting, dus net na Rigelweg. Dan neem kennis van die N1 westelike verbygang, ook in een noordelike richting, die afrit by Rivoniaweg, al was een ongeluk daar op die N1 Noord, net voor Rivonia, so daar moet jy uiters voorzichtig rij. As we kyk of daar ander ernstige probleem is, net gevindig kyk op bladsy 2, of daar in die ander provincies ook aanmelding is van enige probleme, KwaZulu-Natal, die N3 Suid afrit vanaf Shongweni Wisselaar, een stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, is net na die afrit vanaf Shongweni, die linkerbaan wat gesluit is, so ry maar net versigtig. Dan ook een ongeluk wat aangemeld is uit KZN se kant het, N2 Noord, afrit by Watson Hoofweg. Ongeluk daar op die N2 Noord, afrit Watson Hoofweg. Die rechterbaan is tans gesluit. Ook in KwaZulu-Natal die N3 Suid, afrit vanaf Market Road, stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Market Road. Kaapstad, hier is nog een probleem, dis op die pad Okavango, die Okavango pad, die afrit daar by die N1 ingaande, daar is daar politie en militaire teenwoordigheid daar op die Okavango afrit, die M137, nie seker wat hulle doen daar nie, maar hulle versigtig, die skouer van die pad is gesluit, die laaste een ook uit Kaapstad uit, dit is die N1 uitgaande, in de oostelike richting die afrit by Sable Service Road, stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande, net na die afrit by Sable Service Road, die linkerskouer van die pad is gesluit. En dis al wat ons verkeer betref, dis jou laaste verkeersverslag van die dag. Raas nie vanavond, kunstenaar Dries speel nie net die lekker muziek, lekker muziek, tot groetheid. Hier is Jim Steinman, Rock and Roll Dreams Come True.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle

Oh, 42 minuten na 6. Kan je geloven, het is alweer groet tijd. Ons het gekomen bij de tijd van die dag waar ik moet zeggen, lieve Dertje, ik hoop je een heerlijke naweek. Lekker vrijdagavond. En ik ga weer samen je keer morgenmiddag om 3:00. Onthou die Focus Logic Top 20 tussen 3 en 5. En dan daar die eerlijke beetje boerenmuziek tussen 5 en 6 met die naam van Boeren op Skop. En dan volume winkel Samadijn van morgen aan 6:00 af recht hier tot schijns voor 8. So dit is wat voor alleen maar vanavond. Lekker ononderbroken muziek voor die vrijdagavond met die naam van Vrijdagavond Thuis. Blijf gerust ingeskankel. Die muziek volgt tot en met 10:00 vanavond ononderbroken. Voor jou genot de vermaak voor die vrijdagavond. Dank aan allemaal wat saam geluisterd het. Allemaal wat deelgeneem het aan ons speelgie en boodskappen en versoekjes. Dank je daarvoor. Ons waardeer het. En ook groetnis dan en mooi blij aan die luisteraars van jouw stasie in Riebeek Valley Radio. Krijg je weer maandag voor die draadlus. Maar ik denk dat en ik weet dat jouw stasie ook zaterdag aan bij ons aansluit tussen 5 en 8 namiddag. Net na die handsbreek vanavond speel ik voor jou uit met die heerlijke muziek. Ik speel die uit nie, ek laat jou oor aan die heerlijke muziek wat voorlee in vrijdag aan thuis. En ons gaan luister na Viva La Vida met Coldplay. Of is het Coldplay met Viva La Vida? En net daarna Ray Dillon met Cleopatra. Daarmee gaan ek jou groet en jou toewens is gesê het, lekker vrijdag aan, heerlijke nachtrust, mooie naweek. Krijg jou morgenmiddag 3:00 voor die radio. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye bye.

mamma op de deur. Je oom aan het lippen, wat een iskeer. Je kreeg lekker mee.

Hier is het warm, ja, dit is versoektijd. Ek beklaar wak, die tijd is vinnig om. Dankie vir julle wat op die app luister, dankie vir julle wat oor die internet luister, dankie vir die ouwens wat uit Amerika saam met my keier, dankie vir die ouwens uit Dubai, recht oor die wereld, waar julle keier, wat een voorrecht. Ek hoop julle muziek geniet, ons gaan nog een paar lekker speel, Koenie de Villiers, Karoo Nag, Neil Diamond, Holly Holly, Nazareth, Love Hurts, en Still the Same van Bob C.

0: mijn gemak.
1: Kom maken draai bij Café Limeur of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoekspijskaart zal jou niet teleurstellen. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beschikbaar. Ons kijkpletter voor slechts R120 is ook beschikbaar, waar jij 4 verschillende snijen koek kan proeven. En nou, wat bekend staan voor sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Als een eiland hier en daar mensen op my pad het ek voor baie lief geraak om elke hoek en draai ek het my hart verloor in die Vrystaat ook in Mosselbaai op my strand het ek verlang ek het jou gaan soek daar in die baai